0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat

0: deelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten €59.000 over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lyla voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden.

0: Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter. En die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3-jaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan

0: met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
3: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
2: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Til kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
4: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
2: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files beginnen langer te worden, maar echt enorme problemen blijven gelukkig nog uit. Het zijn alleen nog maar dagelijkse files. Bijvoorbeeld op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel. 6 kilometer en 10 minuten. Ook op de A59 vanuit Den Bosch is het langzaam rijden. Tussen Made en knooppunt Zonzeel. Ongeveer 10 minuten oponthoud. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Venraai en Horst. 4 kilometer waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: Het nieuws van bij ons, oh yeah, de hits die je kent. Radio Horizon. Simpel Simons.

controleactie vorige week op bedrijventerrein Airpark zonder bijzonderheden. Brabantse Dag trapt bouwseizoen succesvol af. En Marianne Leemans, nieuwe fractievoorzitter voor Helder en Gedreven in Valkenswaard.

0: Het nieuws uit Zuidoost-Brabant. Kranendonk.
1: Het dobbelstroominterventieteam heeft vorige week een controle uitgevoerd op 9 locaties op bedrijventerrein Airpark in Budel. Aan de actie namen medewerkers van de gemeente Kranendonk, de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de politie deel. Tijdens de controle werden er 2 locaties aan de Kempen en 7 locaties aan de Laminestraat bezocht. Volgens de betrokken organisaties zijn geen bijzondere overtredingen of afwijkingen geconstateerd, waarbij de betrokken ondernemers hun volledige medewerking gaven. Met dit soort integrale controles werken verschillende overheidsinstanties samen aan een veilig, leefbaar en goed functionerend bedrijventerrein. Door gezamenlijke controles uit te voeren ontstaat een beter beeld van de situatie ter plaatse. Mogelijke risico's of overtredingen kunnen daardoor eerder worden opgemerkt en aangepakt. Het dobbelstroominterventieteam is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties, waaronder de gemeente. Het team voert regelmatig controles uit op locaties waar mogelijk sprake is van overtredingen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de brandveiligheid, naar vergunningen, milieuregels, illegale bewoning, energiefraude, drugscriminaliteit, mensenhandel en andere misstanden.
0: Heeselinde.
1: Het bouwseizoen voor de 67e Brabantse dag is afgelopen zondag officieel van start gegaan. Op het terrein van korfbalvereniging Eimerik kwamen wagenbouwers en bezoekers samen voor de traditionele spijkerspelen en de bouwmarkt van de Brabantse dag. Voor het eerst werd de bouwmarkt gehouden op het korfbalveld van Eimerik, waar ook de spijkerspelen plaatsvonden. De nieuwe locatie bood meer ruimte en trok ook veel belangstelling. Bezoekers konden kennis maken met de bouwgroepen en uitleg krijgen over hun plannen en ontwerpen voor de komende Brabantse dag. De middag stond daarnaast in het teken van de spijkerspelen, de ludieke wedstrijd tussen de verschillende wagenbouwersgroepen. Volgens de organisatoren zorgde de combinatie van bouwmarkt en spijkerspelen voor een levendige sfeer en meer contact tussen de wagenbouwers en het publiek. Daarmee kreeg het traditionele evenement een extra impuls als ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de Brabantse dag. In de sportieve strijd ging de overwinning naar Vriendenkring van Gaal.
0: De regio.
1: De Valkenswaardse partij Helder en Gedreven heeft Marianne Leemans benoemd tot nieuwe fractievoorzitter in de gemeenteraad van Valkenswaard. De partij ziet in haar ervaring binnen politiek, communicatie en bedrijfsleven een goede basis voor deze rol. Leemans begon enkele jaren geleden als burgercommissielid en werd in april raadslid. De afgelopen periode werkte zij mee aan het raadsbrede programma voor de bestuursperiode van 2026 tot 2030. Volgens Leemans begint politiek in de samenleving. Zij wil in gesprek blijven met inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties om te horen wat er speelt en samen naar oplossingen te zoeken. Het lokaal sterk houden van Valkenswaard, gecombineerd met samenwerking in de regio, staat voor haar centraal. Daarnaast zet Leemans zich al jarenlang in als ambassadeur en mentor voor vrouwelijk talent. Ook binnen de politiek vindt zij diversiteit belangrijk. Volgens haar zorgen verschillende perspectieven voor betere besluiten en meer draagvlak in de samenleving. En tot zover het Horizon Regio Nieuws en dat voor vandaag dinsdag 9 juni. Het nieuws lees je op gemak na via de Horizon-app of op onze website rtvhorizon.nl.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt verder en verder op gang. En in de regio merk je dat bijvoorbeeld op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Gorkum 13 kilometer en een kwartier. Ook de A2 naar Utrecht staat erbij. Tussen Rosmalen en Waardenburg 11 kilometer en een kwartier. Dan nog de A270 naar Eindhoven. Vanaf Helmond 3 kilometer. 10 minuten later op de plek van bestemming. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
6: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
5: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
7: Zag ik ineens jou?
5: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosalila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien.

0: en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en in de regio is dat goed te merken omdat er veel dagelijkse files staan. Er zijn geen bijzonderheden te melden, geen rijstroken dicht door ongelukken en pechgevallen en dergelijke. Op de A2 naar Den Bosch rijdt het langzaam vanuit Utrecht tussen Geldermalsen en Kerkdriel. 9 kilometer en een kwartier extra. Ook de A27 naar Gorkum staat erbij tussen Geert Hardenberg en Gorkum zelf. 10 kilometer en een kwartiertje. Dan de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Best 20 minuten. En tot slot de N65 Tilburg-Den Bosch tussen Helvoort en Kromvoort. 2 kilometer en 10 minuten extra op de klok. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
3: Het nieuws van bij ons, oh yeah. De hits die je kent. Radio Horizon.
4: Simpel Simons.

0: troubadour Diddley David, de artiestennaam van David Cornelissen, verzorgt op zaterdag 20 juni een optreden in de Schoenendoos in Hezen. Liefhebbers van folk, volksmuziek en luisterliedjes mogen zich verheugen op deze muzikale avond. David Cornelissen trekt al jarenlang als troubadour door het land met gitaar en fluit, en daarnaast bespeelt hij de mandoline en de banjo. Ook speelt hij in diverse folkgezelschappen, waaronder de legendarische Vulpoepers. Tijdens het optreden brengt hij een mix van oude volksmuziek en eigen nummers. Daarbij houdt hij de traditie van troubadourschap levend, terwijl hij ook ruimte geeft aan nieuw werk. En hij wordt voor dit concert vergezeld door een zangeres uit Tilburg. Zaterdag 20 juni, de inloop is om 19:30. De aanvang is om 8:00 in de Schoenendoos in Hezen. Reserveren kan via de website van de Schoenendoos. Komende zondag verzorgt popzanggroep Joyum uit Geldrop een sfeervol concert op natuurbegraafplaats Schoorsveld in Hezen. Joyum, staat voor Joy in Muziek, brengt zangplezier, gezelligheid samen in een afwisselend programma met bekende popnummers. Tijdens het concert klinken zowel Nederlands als Engelstalige nummers in verschillende stijlen. De meeste liedjes worden 3 of 4 stemmen gezongen, dat samen met de begeleiding door de band een mooi effect geeft. Bezoekers kunnen naast de muzikale ervaring ook genieten van de mooie locatie met uitzicht over de Venne. Zondag, het optreden start om 19:30 en het duurt al ongeveer 1 uur of 3. Natuurbegraafplaats Schoorsveld aan de Zomerendseweg in Hezen. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl. Radio Horizon. Horizon.

0: Het nieuws uit Zuidoost-Brabant. Kranendonk.
1: Het dobbelstroominterventieteam heeft vorige week een controle uitgevoerd op 9 locaties op bedrijventerrein Airpark in Budel. Aan de actie namen medewerkers van de gemeente Kranendonk, de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de politie deel. Tijdens de controle werden er 2 locaties aan de Kempen en 7 locaties aan de Laminestraat bezocht. Volgens de betrokken organisaties zijn geen bijzondere overtredingen of afwijkingen geconstateerd, waarbij de betrokken ondernemers hun volledige medewerking gaven. Met dit soort integrale controles werken verschillende overheidsinstanties samen aan een veilig, leefbaar en goed functionerend bedrijventerrein. Door gezamenlijke controles uit te voeren ontstaat een beter beeld van de situatie ter plaatse. Mogelijke risico's of overtredingen kunnen daardoor eerder worden opgemerkt en aangepakt. Het dobbelstroominterventieteam is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties, waaronder de gemeente. Het team voert regelmatig controles uit op locaties waar mogelijk sprake is van overtredingen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de brandveiligheid, naar vergunningen, milieuregels, illegale bewoning, energiefraude, drugscriminaliteit, mensenhandel en andere misstanden.
0: Heeselinde.
1: Het bouwseizoen voor de 67ste Brabantse dag is afgelopen zondag officieel van start gegaan. Op het terrein van korfbalvereniging Eimerik kwamen wagenbouwers en bezoekers samen voor de traditionele spijkerspelen en de bouwmarkt van de Brabantse dag. Voor het eerst werd de bouwmarkt gehouden op het korfbalveld van Eimerik, waar ook de spijkerspelen plaatsvonden. De nieuwe locatie bood meer ruimte en trok ook veel belangstelling. Bezoekers konden kennis maken met de bouwgroepen en uitleg krijgen over hun plannen en ontwerpen voor de komende Brabantse dag. De middag stond daarnaast in het teken van de spijkerspelen, de ludieke wedstrijd tussen de verschillende wagenbouwersgroepen. Volgens de organisatoren zorgde de combinatie van bouwmarkt en spijkerspelen voor een levendige sfeer en meer contact tussen de wagenbouwers en het publiek. Daarmee kreeg het traditionele evenement een extra impuls als ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de Brabantse dag. In de sportieve strijd ging de overwinning naar Vriendenkring van Gaal.
0: De regio.
1: De Valkenswaardse partij Helder en Gedreven heeft Marianne Leemans benoemd tot nieuwe fractievoorzitter in de gemeenteraad van Valkenswaard. De partij ziet in haar ervaring binnen politiek, communicatie en bedrijfsleven een goede basis voor deze rol. Leemans begon enkele jaren geleden als burgercommissielid en werd in april raadslid. De afgelopen periode werkte zij mee aan het raadsbrede programma voor de bestuursperiode van 2026 tot 2030. Volgens Leemans begint politiek in de samenleving. Zij wil in gesprek blijven met inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties om te horen wat er speelt en samen naar oplossingen te zoeken. Het lokaal sterk houden van Valkenswaard, gecombineerd met samenwerking in de regio, staat voor haar centraal. Daarnaast zet Leemans zich al jarenlang in als ambassadeur en mentor voor vrouwelijk talent. Ook binnen de politiek vindt zij diversiteit belangrijk. Volgens haar zorgen verschillende perspectieven voor betere besluiten en meer draagvlak in de samenleving. En tot zover het Horizon Regio Nieuws en dat voor vandaag dinsdag 9 juni. Het nieuws lees je op gemak na via de Horizon-app of op onze website rtvhorizon.nl.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en in de regio is het eigenlijk bijzonder rustig als je kijkt naar de bijzonderheden. Het zijn alleen maar dagelijkse files, er zijn geen rijstroken dicht door pechgevallen of ongelukken. Op de A2 naar Den Bosch een file tussen Geldermalsen en Zaltbommel, ongeveer 10 minuten. Ook de A27 Breda-Gorkum, tussen Geertruidenberg en Gorkum 10 minuutjes. De A50 dan, Os-Eindhoven, tussen Nistelrode en Veghel, 4 kilometer en 10 minuten. En tot slot nog file voor knooppunt Zonzeel op de A59 vanuit Den Bosch. Vanaf Terheide 3 kilometer en ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren, waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
4: Dan heb je het maar zo over de miljard euro, wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing, die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
3: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
5: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
3: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger en dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een auto in brand op de A58 vanuit Breda naar Bergen op Zoom. Ter hoogte van Roosendaal is de weg helemaal dicht. Omrijden kan via Moerdijk over de A16 en de A17. Het is onbekend hoe lang het daar nog gaat duren. Verder valt de ochtendspits eigenlijk reuze mee in de regio. Op veel plekken is het druk, maar staan er vooral dagelijkse korte files van ongeveer 5 minuten. Zoals op de A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder ongeveer 5 à 10 minuutjes. Ook de A27 naar Gorkum staat erbij, tussen Geertruidenberg en Gorkum 10 minuten. En de A58 ten slotte richting Tilburg. Vanaf Ulvenhout langzaam rijden tot aan Tilburg, 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: zondag 21 juni verzorgen het Gilde Sint Agatha, fanfare en slagwerkgroep Sint Nicasius en popgroep Lanara samen een bijzonder midzomerconcert in Hezen. Op het terrein van het Gilde kan je een gevarieerde middag vol muziek, zang, traditie en de gezelligheid verwachten. De middag wordt geopend door de jeugdleden van Tada en het Pim-orkest van fanfare Sint Nicasius. Daarna kunnen bezoekers genieten van een afwisselend optreden van fanfareconcert en slagwerkgroep en popkoor Lanara. Ook zijn er demonstraties van het traditionele vendelen. De drie verenigingen treden zowel afzonderlijk als gezamenlijk op. Naast muziek en entertainment is een gelegenheid voor een hapje en een drankje. Het evenement is bedoeld voor jong en oud en biedt een gezellige middag voor het hele gezin. Zondag 21 juni van 1 tot 5 uur op het terrein van het Gilde Sint Agatha aan de Kapelstraat 23 in Hezen. De toegang is gratis. Kinderboerderij De Kleine Meer in Valkenswaard houdt zondag haar jaarlijkse open dag. Tussen 1 en 5 uur zijn bezoekers van harte welkom voor een gezellige leerzame middag voor het hele gezin. Tijdens de open dag is er van alles te beleven. Kinderen kunnen deelnemen aan speurtochten en zich uitleven op een springkussen. Daarnaast wordt er ook nog een barbecue georganiseerd. Het educatiecentrum van de kinderboerderij vertelt bezoekers meer over de dieren en hun verzorging. En er is een imker aanwezig die uitleg geeft over het leven van bijen en hun belangrijke rol in de natuur. Bezoekers kunnen ook kennis maken met oude ambachten. Zo worden schapen geschoren en er is te zien hoe wol daarna met een spinnenwiel wordt verwerkt. De open dag biedt een combinatie van ontspanning, educatie en activiteit voor het hele gezin. Iedereen is van harte welkom om kennis te maken met de dieren en het werk op de kinderboerderij. Zondag van 1 tot 5 uur, kinderboerderij De Kleine Meer aan de Bosstraat 45 in Valkenswaard. Muziekvereniging Poort van Brabant bestaat 70 jaar en viert dat samen met JC Harlekijn in een groot jubileumweekend op het Raboplein in Maarhezen. 3 dagen lang staan muziek, zang, ontmoeting en gezelligheid centraal. Het feestweekend begint op vrijdag met het Harlekijn Zomerfeest. Op zaterdagmiddag zijn de basisschoolkinderen welkom tijdens een speciale kindermiddag. Zaterdagavond staat in het teken van Amazing Concert. Zondag start om 11 uur met een muzikaal preuvement, waarbij bezoekers kunnen genieten van live muziek van verenigingen uit Maarhezen en omgeving. Poort van Brabant biedt het jubileumweekend samen met JC Harlekijn aan als cadeau aan alle inwoners van Maarhezen en omgeving. Het weekend van 19, 20 en 21 juni op het Raboplein in Maarhezen, het Harlekijn Zomerfeest. Kindermiddag, Amazing Concert en een muzikaal preuvement. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. En tot zover dit blokje agendaberichten. Het is allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Amerikaanse

0: was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadirakeer en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Jan van Dommelen.

Het is 3 minuten over 10 uur op deze 9 juni 2026. Luisteraars, een hele goede morgen toegewenst. Dit is Horizon, het werk met Van Dommel achter de knopjes. Openen wij met Roubaix zonder de Hoge C en de Jukebox Jive. Dank Rolf even voor zijn ochtendprogramma, want het was weer heel fijn. Vroeg ontwaken tussen 7 en 9 uur. En dan is het ook altijd tijd voor koffie. Dat hebben wij hier ook, voordat we straks het A4'tje verder doorspitten. De jongens van OC Ibiza gaan ook...

Leuk plaatje nog steeds. Mental as anything. And live it up. Hier bij Horizon at Work. En daarvoor hadden we de jongens van OC Ibiza met de koffiesong. Ja, gisteren allemaal natuurlijk gezien. De oefenpartij Oranje. Ja, tegen Oezbekistan. Het was niet zo hoopvol. Maar we hebben zoveel reacties al gezien op social media en zo. We gaan allemaal niet in discussie. Want ja, het allemaal ver nut is toch gebeurd. En laten we hopen dat het een klein beetje gaat veranderen richting de zondag. Maar is nog geen zekerheid natuurlijk. Geldt ook voor de reserves. Die hebben 2 keer 1.5 uur gespeeld tegen de reserves van Oezbekistan. En die verloren met 2-1. Oeh, ja. As we all know,

0: Boogie, boogie, boogie.
1: Ja. Oude hits in een nieuw jasje gestoken. Oude hits, ja, tegenwoordig kan dat 2026. Een nieuw jasje aan voor Taste of Honey en Boogie, Oogie, Oogie. En daarvoor hadden wij Robin S. En dat heet allemaal weer Show Me Love hier bij Horizon at Work. Maar dit is wel echt het echte origineel, die jaren 70. Vermaak je altijd fire en het heet Memories. If you were-

What is life? George Harrison, de reddergenoot. Ja. We zaten net even op zwart. Het lichtje ging even uit hier. Censuur. Nee. En dan hebben we nu eens tv-verbinding met Amerika. Met Hikken Beeld. Ken je dat? Hebben we dat gezien gisteren? Nou ja. Kan allemaal gebeuren, toch? We gingen net even op zwart. Excuses daarvoor. We gaan een tweede poging voor je maken. Even kijken. Tweede poging. Ja. Nou. Ja. Het begin is weer gemaakt in ieder geval. Hier is Bots.

0: Diana Ross was dat een solo hit van haar. Alweer van heel wat jaartjes geleden. Daarvoor hadden we de jongens van Bots uit de regio Eindhoven. En Hans Sanders, de grote man daarachter, is helaas niet meer in ons midden. Ook al niet meer. Ja, ook al weg, helaas. We hebben een café gehad in Eindhoven, Wilhelminaplein. Ja, ja. Het lied van de werkende jeugd draaiden wij. Had ook een hit met Wat zullen we drinken? 7 dagen lang. Bots, heel beroemd in die tijd. Beroemd, ja. We gaan van Diana Ross nu over naar de agendaberichten.
1: Horizon Agenda.
2: De eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Op de weilanden bij Huizen Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. IVN Heeseleende organiseert volgende week vrijdag 19 juni een avondfietstocht over de Strabrechtse hei. De tocht voert deelnemers langs de uitgestrekte heidevelden en vennen van dit bijzondere natuurgebied in de omgeving van Heze. Onder begeleiding van natuurgidsen fietsen deelnemers richting het Beuven, het grootste heideven van Nederland. Ook wordt als tijd toelaat een bezoek gebracht aan het Rondvenneke, de Pingo-ruïne en de Hoenderboom. Onderweg vertellen de gidsen over planten, dieren en het landschap van dit bijzondere natuurgebied. Kans is groot dat er boven het water een van de vele libellensoorten te zien is. Ook het tegenkomen van de heidekikker of een rugstreeppad is mogelijk. De fietstocht is geschikt voor gezinnen met kinderen en duurt ongeveer 2,5 uur. Volgende week vrijdag, 19 juni, vanaf 7:30. Het vertrekpunt is de parkeerplaats Staatsbosbeheer De Rul. Meer informatie over deze fietstocht en andere activiteiten van IVN Heeseleende vind je op de website van IVN Heeseleende. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Jan van Dommelen.

De Hollies uit de jaren 60. Heerlijke plaat. Look through any window. Dat doen we ook. We kijken lekker door de raam naar buiten. En we zien dat het zonnetje schijnt. Dus toch nog niet zo'n verkeerd weer. Nee, zeker. We bedanken Hans van den Broek voor de productie. En Hans van Groezen wederom voor de presentatie van de agendaberichten. Ook op deze dinsdag de 9e juni. Het is, even kijken. Dat is 5:55 geweest alweer. Oeh, wat gaat snel. Boney M. Audit van Sonny & Cher. Sonny in hun versie.

0: Blijft een leuk plaatje. Ja,
1: optimistisch. Ja, natuurlijk. Dana Winner uit Vlaanderen met Ik ga de vlinders achterna. En van het Nederlands elftal, die waren in, waar waren die ergens? In New York, hè? Gisteren met die oefenwedstrijd. Ik ga nu naar Kansas City, daar is het iets warmer. Oh, dat is iets warmer.

It's the best disco in town. Lang geleden. The Ritchie Family. En daarvoor hadden we Neil Harrison. Is het Neil Harrison? Ja, Kansas City. Voor het Nederlands helftal, want die gaan de warmere streken opzoeken in Amerika. Want aanstaande zondagavond is het zover. U weet het, vanaf 9 uur. Nee, sorry hoor, om 10 uur is de aftrap voor de wedstrijd Nederland tegen Japan. En dat wordt gespeeld. Ja, een beetje optimistisch blijven, toch? In Dallas, hè? Dallas, ja. Uit de stad van JR. Nou, is dat lang geleden. En we hopen allemaal toch maar het beste van. Want we weten allemaal, en zeker de mensen die zelf voetballen of gevoetbald hebben, de ene keer loopt het wat beter dan de andere keer. We hebben allemaal hele goede voetballers. Alleen, het moet nog een elftal worden. En dat moet dan in een kleine week tijd nog gaan gebeuren. Dus we zijn heel benieuwd of het inderdaad nog gaat gebeuren. We hopen van wel dat het daar in Dallas een mooie uitslag gaat worden.

Me Love, Suzy Quattro. En begon ooit voor haar met Can The Can. Haar eerste succes op singeltjes. Ja, ja, rock vrouwke bij uitstek met grote basgitaar erbij. Ja. En wat hebben we nog meer? Devilgate Drive, hè, van Suzy Quattro. Ja. En ze deed samen met Chris Norman van Smokey het duet. Ook nog gedaan, toch? Ja. Stumbling in. En dan had ik hem een kondigje opkomen. 5 graden, we gaan nu dadelijk op weg richting commercials. En de nieuws van 11 uur. Doe dan met de Earth, Wind & Fire. Boogie down, boogie down. Let's groove. Tot straks.

0: zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495-494-434.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaverstatie keert terug. Begon in de jaren 90 als 9-daagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan het weer nog. De zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Zo, luisteraars, wederom van harte welkom. Horizon aan het werk met Van Dommelen achter de knopjes. 7:07 met Bommel en de Weerders. Is this love? Mooi, hè? Ja. Reggae van de bovenste plank. En na de hand nam Ziggy nam het over. Ja, leuke plaat, toch? Tot aan 12:00 dit programma voor je. We zitten hier lekker even aan de koffie en een beetje bijkomen met Johnny Burnett en het heet Dreamin'.

waren dit Barbara Streisand. Samen met Barry Gibb. En Guilty. En de rest van de Bee Gees op de achtergrond daarbij. Was een grote hit, jazeker. Wat had ik nog meer voor je te vermelden? Even kijken. Oh ja, Johnny Burnett gedraaid met Dreamin', is ook wel leuk. Nog een muzikaal berichtje voor zaterdag 27 juni bij Vigoren Hof van Heden aan de Witterheid nummer 10. Gemeente Bergijk, optreden van Rudy Sound live. Rudy was een dragende muzikant, dragende kracht, zeg maar, bij de Rakkers van vroeger, dansorkest, heel veel optredende in Vlaanderen en het zuiden van Nederland. Nou, en hier komen dan op Vigorenhof van Heden en een geweldig leuke optreden wordt dat. Begint om 5:00 in de namiddag op 27 juni en loopt door in de avond, afgewisseld met de drive-in show van Frank Heesterbeek. Dus mocht je niks te doen hebben, die datum 27 juni, u weet het, Vigorenhof van Heden, richting de Witterheid nummer 10, gemeente Bergijk. Nu muziek van, kennen we ze nog, Champagne. Ja, nou.

0: Uit de gouden jaren 60 waren dat opnamen van Manfred Mann. Haha, said the clown.
1: Radio Horizon.
2: Je luistert naar Radio Horizon.
0: Ja, ik moest even met mijn A4-lijstje weer goed aanpassen, want anders komt het helemaal niet goed natuurlijk. Maar bij deze, lang geleden dat hij weer eens op mijn lijstje stond. Deze van Michael Bublé. Bublé. Nou ja. Hoe spreek je dat precies uit? Weet je wat we zeggen? Ga hem opzoeken. Haven't met you yet.

Al van dit jaar 2026 verschijnen en her en der over heel de wereldbol welke liedjes over het WK. Ja. Dus, dit was weer een voorbeeld in de stijl van Shakira. Ik weet niet zeker of ze zelf wel was, hoor. Dat hou ik eventjes in binnen. Dan laat ik even achterwege. We zoeken hem wel een keer op. We gaan naar Zeeland met Bluff en het heet Vandaag.

0: troubadour Diddley David, de artiestennaam van David Cornelissen, verzorgt op zaterdag 20 juni een optreden in de Schoenendoos in Hezen. Liefhebbers van folk, volksmuziek en luisterliedjes mogen zich verheugen op deze muzikale avond. David Cornelissen trekt al jarenlang als troubadour door het land met gitaar en fluit, en daarnaast bespeelt hij de mandoline en de banjo. Ook speelt hij in diverse folkgezelschappen, waaronder de legendarische Vulpoepers. Tijdens dit optreden brengt hij een mix van oude volksmuziek en eigen nummers. Daarbij houdt hij de traditie van troubadourschap levend, terwijl hij ook ruimte geeft aan nieuw werk. En hij wordt voor dit concert vergezeld door een zangeres uit Tilburg. Zaterdag 20 juni, de inloop is om 19:30. De aanvang is om 8:00 in de Schoenendoos in Hezen. Reserveren kan via de website van de Schoenendoos. Komende zondag verzorgt popzanggroep Joyum uit Gelderop een sfeervol concert op natuurbegraafplaats Schoorsveld in Hezen. Joyum, staat voor Joy in Muziek, brengt zangplezier, gezelligheid samen in een afwisselend programma met bekende popnummers. Tijdens het concert klinken zowel Nederlands als Engelstalige nummers in verschillende stijlen. De meeste liedjes worden 3 of 4 stemmen gezongen, dat samen met de begeleiding door de band een mooi effect geeft. Bezoekers kunnen naast de muzikale ervaring ook genieten van de mooie locatie met uitzichten over de Venne. Zondag, het optreden start om 19:30 en het duurt al ongeveer 1 uur of 3. Natuurbegraafplaats Schoorsveld aan de Zomerense Weg in Hezen. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

van de LP In and Out of Focus. De eerste LP van Focus kreeg daar een Edison voor. En dit was House of the King, geschreven door Jan Akkerman en Thijs van Leer. En verscheen ook op single en werd meteen een aardige hit. Jazeker. Bedankt aan Hans van den Broek en Hans van Groezen voor...

Het is de Simon Song, de Fotops waren dat. En die staan samen met onder andere The Temptations in het muziekgebouw in Eindhoven. Ik dacht 22 juni, hè? Ja, ja. Enkele leden van zal dit nummer zeker ten gehoorde worden gebracht. Het is de Same Old Song. Trouwens, bij ons in Nederland ook uitgebracht in de jaren 60. Door The Motions, niet te vergeten. Nee, dat was ook een groot hit. En Pussycat heeft hem later ook nog gemaakt. We hebben er meer gedraaid voor je. Beyoncé en The Single Ladies. Put a ring on it. Hier is Bob Sinclair. Van deze tijd, maar het had ook de jaren 70 kunnen zijn. Love Generation. Leuke plaat.

Ja, 10 voor 12, de knaller van de Hoe, Baba O'Reilly, Teenage Wasteland, door Roger Daltrey, Pete Townsend, John Entwistle en Keith Moon. Oh, wat een formatie. Ze werden in Amerika nog populairder dan in Engeland. Dat is ongelooflijk. Mede onder andere door het Woodstock optreden in 1969.

Amy Winehouse, productie van Mark Ronson, Valerie. Ik heb er nog eentje voor je. Dat wordt deze van Rihanna. En dan gaan we op weg richting commercials en de nieuws van 12 uur. Na 12 uur de muziek van De Smaak van Smaak. Ik wens je nog een heel fijn vervolg van deze dinsdag de 9e juni. Geniet er nog van. En wat mij betreft tot morgen 10 uur. Dag.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief 2 nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld.

0: De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste vier wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: you better.
1: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon1.tv.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495-494-434.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief 2 nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen.

0: Manifestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio Horizon.
1: Erik Jan de Sterke.

0: Oud van Oud op de radio bij Horizon met The Rubettes uit 1974 en The Sugar Baby Love. Een hele goede middag. Welkom bij De Smaak van Zwaak. Ja, Peter nog steeds in de lappenmand. Ik was in de buurt. Ik denk, weet je wat? Ik kan misschien wel even de hoeneurs waarnemen. Het is toch maar dinsdag, toch? Hey, goedemiddag. Welkom bij Radio Horizon. Onderweg naar twee. Geen smaak van zwaak, maar weet je wat? We noemen het gewoon werken met de sterken.
1: The fishing boats go out across the evening water.

0: No fighting.
1: Hips don't lie. Shakira en Wyclef Jean. Nou, als er iemand is die heupen heeft, dan moet je Shakira hebben. Plaatje uit 2006 wat je op de radio hoorde. Apart berichtje op de website van Horizon. De politie die heeft afgelopen week controle gehouden op Airpark Brabant. Zeg maar het industrieterrein. Om even te controleren of daar niet stoute dingen aan het gebeuren waren. Maar iedereen kan opgelucht ademhalen. Niks aan het handje. Iedereen was braaf aan het werk. Geen stoute dingen. Alles oké. En dus de politie tevreden. En wij natuurlijk ook.

0: Smit en Niall Horan en Drive Safe. Horizon
1: Agenda. De eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Op de weilanden bij Huizen Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. IVN Heeselende organiseert volgende week vrijdag 19 juni een avondfietstocht over de Strabrechtse hei. De tocht voert deelnemers langs de uitgestrekte heidevelden en vennen van dit bijzondere natuurgebied in de omgeving van Hezen. Onder begeleiding van natuurgidsen fietsen deelnemers richting het Beuven, het grootste heideven van Nederland. Ook wordt als tijd toelaat een bezoek gebracht aan het Rondvenneke, de Pingo-ruïne en de Hoenderboom. Onderweg vertellen de gidsen over planten, dieren en het landschap van dit bijzondere natuurgebied. Kans is groot dat er boven het water een van de vele libellensoorten te zien is. Ook het tegenkomen van de heidekikker of een rugstreeppad is mogelijk. De fietstocht is geschikt voor gezinnen met kinderen en duurt ongeveer 2,5 uur. Volgende week vrijdag, 19 juni, vanaf 7:30. Het vertrekpunt is de parkeerplaats Staatsbosbeheer De Rul. Meer informatie over deze fietstocht en andere activiteiten van IVN Heeselende vind je op de website van IVN Heeselende. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
2: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
3: Dit is Horizon.
4: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: paar jaar geleden is er nog een nieuwe uitvoering van deze plaat uitgebracht. Een beetje een uptempo versie van It's My Life, Talk Talk 1984 hoorde je hier in dit radioprogramma. De smaak van zwaak, zonder Peter. Peter, als je luistert, beterschappen.
1: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you take

Hey, goedemiddag. Leuk dat je luistert. 11:30 op Radio Horizon met, ja, allerlei lekkere muziekjes. Je hoorde Alex Verwen en Ordinary en Talk Talk, It's My Life, In de Smaak van Zwaak. Ja, we kijken even naar buiten. We zien het grijs en grauw. Het lijkt een beetje herfst, maar dat is maar van korte duur. Want we gaan weer langzaam naar betere weeromstandigheden. Zo wordt aangekondigd door de collega's van Omroep Brabant. Kortom, het goede weer is

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heeselende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

Spice Girls en Spice Up Your Life. Zo, het eerste radio van mij zit erop. Konden we meteen mooi even iets testen. Dat is gebeurd en gelukt. We gaan eruit met John Mayer.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluidt een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad.

Martin Solveig is een uit Frankrijk afkomstige DJ. En Dragonette was een Canadese muziekgroep. In Nederland werd de single vooral bekend door 3FM Serious Request. Al waar de plaat met afstand by far het meest werd aangevraagd in 2011, was het geloof ik, hè? Hello, hoorde je. 15 minuten over 2. Dit is muziek van Hot Chocolate en Emma.

0: echte tranentrekker. Het gaat over een veelbelovende actrice die uiteindelijk zelfmoord pleegt. Daar gaat deze plaat over van Hot the Chocolate en Jode Emma. Ja, niet echt vrolijk natuurlijk, maar dat is wel de plaat en zijn verhaal. Het tussenuur voor deze dinsdag. We doen het elke werkdag, van maandag tot en met vrijdag hier op Horizon.
1: I walked along a forbidden road. I had to know, where does it go? Like birds are flying to the sun. I had to run.

0: van Robbie Williams en de Forbidden Road. Later deze middag in het programma Echt van Echt hebben wij natuurlijk ook de Horizon Agenda. En wil je daar gebruik van maken, doe het via info@rtvhorizon.nl. Maar dat is allemaal voor later deze middag. We gaan nu eerst luisteren naar de headlines van het regionieuws.
1: Horizon regionieuws headlines.
2: Controleactie vorige week op bedrijventerrein Airpark zonder bijzonderheden. Brabantse Dag trapt bouwseizoen succesvol af. En Marianne Leemans, nieuwe fractievoorzitter voor Helder en Gedreven in Valkenswaard.

Robin. En zo heet hij inderdaad, Just Around the Corner. Het is daarmee 3:05 geworden. De Jantje Beton Buitenspeeldag die vindt dit jaar plaats op woensdag 10 juni. Morgen dus. In Brabant worden die dag ruim 60 activiteiten gehouden. Van koekhappen tot danslessen, springcursus. En het wordt allemaal georganiseerd door buurtbewoners, kinder- en sportorganisaties. En ook hier in de Kempen wordt op verschillende plaatsen met activiteiten aangehaakt bij de Jantje Beton Buitenspeeldag.

0: van Rob de Nijs en Jorde Bo. Zojuist hebben wij kunnen luisteren naar de headlines van het regionieuws. Hier is het volledige regionieuws.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Brabant. Kranendonk.
2: Het dobbelstroominterventieteam heeft vorige week een controle uitgevoerd op 9 locaties op bedrijventerrein Airpark in Budel. Aan de actie namen medewerkers van de gemeente Kranendonk, de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de politie deel. Tijdens de controle werden er 2 locaties aan de Kempen en 7 locaties aan de Laminestraat bezocht. Volgens de betrokken organisaties zijn geen bijzondere overtredingen of afwijkingen geconstateerd, waarbij de betrokken ondernemers hun volledige medewerking gaven. Met dit soort integrale controles werken verschillende overheidsinstanties samen aan een veilig, leefbaar en goed functionerend bedrijventerrein. Door gezamenlijke controles uit te voeren ontstaat een beter beeld van de situatie ter plaatse. Mogelijke risico's of overtredingen kunnen daardoor eerder worden opgemerkt en aangepakt. Het dobbelstroominterventieteam is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties, waaronder de gemeente. Het team voert regelmatig controles uit op locaties waar mogelijk sprake is van overtredingen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de brandveiligheid, naar vergunningen, milieuregels, illegale bewoning, energiefraude, drugscriminaliteit, mensenhandel en andere misstanden.
1: Heeselinde.
2: Het bouwseizoen voor de 67e Brabantse dag is afgelopen zondag officieel van start gegaan. Op het terrein van korfbalvereniging Eimerik kwamen wagenbouwers en bezoekers samen voor de traditionele spijkerspelen en de bouwmarkt van de Brabantse dag. Voor het eerst werd de bouwmarkt gehouden op het korfbalveld van Eimerik, waar ook de spijkerspelen plaatsvonden. De nieuwe locatie bood meer ruimte en trok ook veel belangstelling. Bezoekers konden kennis maken met de bouwgroepen en uitleg krijgen over hun plannen en ontwerpen voor de komende Brabantse dag. De middag stond daarnaast in het teken van de spijkerspelen, de ludieke wedstrijd tussen de verschillende wagenbouwersgroepen. Volgens de organisatoren zorgde de combinatie van bouwmarkt en spijkerspelen voor een levendige sfeer en meer contact tussen de wagenbouwers en het publiek. Daarmee kreeg het traditionele evenement een extra impuls als ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de Brabantse dag. In de sportieve strijd ging de overwinning naar Vriendenkring van Gaal.
1: De regio.
2: De Valkenswaardse partij Helder en Gedreven heeft Marianne Leemans benoemd tot nieuwe fractievoorzitter in de gemeenteraad van Valkenswaard. De partij ziet in haar ervaring binnen politiek, communicatie en bedrijfsleven een goede basis voor deze rol. Leemans begon enkele jaren geleden als burgercommissielid en werd in april raadslid. De afgelopen periode werkte zij mee aan het raadsbrede programma voor de bestuursperiode van 2026 tot 2030. Volgens Leemans begint politiek in de samenleving. Zij wil in gesprek blijven met inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties om te horen wat er speelt en samen naar oplossingen te zoeken. Het lokaal sterk houden van Valkenswaard, gecombineerd met samenwerking in de regio, staat voor haar centraal. Daarnaast zet Leemans zich al jarenlang in als ambassadeur en mentor voor vrouwelijk talent. Ook binnen de politiek vindt zij diversiteit belangrijk. Volgens haar zorgen verschillende perspectieven voor betere besluiten en meer draagvlak in de samenleving. En tot zover het Horizon Regio Nieuws en dat voor vandaag dinsdag 9 juni. Het nieuws lees je op gemak na via de Horizon-app of op onze website rtvhorizon.nl.
1: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Leila.
1: Ja, hoe zou het met hem zijn met deze Claude Jorde Leila? Maar je kunt hem zomaar eens tegenkomen op een festival de komende zomer. Je weet maar nooit. Het is even 2:30 geworden. In dit tussenuur op deze dinsdag, deze 9 juni... is dit Take That en Back for Good.

hebt het ongetwijfeld wel herkend. De muziek van Level 42, niet al te bekend. Take care of yourself, niet take good care of yourself. Ja, je zou het ervan kunnen maken natuurlijk, maar het is take care of yourself. Ah, dit is leuk. Een echte festivalhit, Bebe Rexha en Faithless.

0: komen in het regionieuws en later vanmiddag ook in de Horizon Agenda. Je kunt ze ten alle tijde nalezen op onze website. Uiteraard hadden wij Calvin Harris en Smoke the Pain Away.
1: Horizon, de streekomroep voor Heeselende, Kanendonk en Valkenswaard.

oud met ze zijn, hè? Je hoort er maar heel weinig van de laatste tijd. OGN, Lights and Shadows. Het is bijna 3:00. Dat betekent dat we klaar zijn met het programma. Het tussenuur voor deze dinsdag. Straks om 4:00 zijn we bijzonder graag bij u terug. Dan met een nieuwe aflevering van het programma Echt van Echt. Is dit Martin Garrix en Ed Sheeran? Stay.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Even wat ruimte nodig?
5: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
6: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In de voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De 2 vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO.

0: niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yesim Candan hebben geslagen met een kettingslot. Candan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Van echt.
3: Dinsdag 9 juni, even na 4 uur. Nederland kleurt steeds meer oranje. De koorts begint te stijgen. We komen steeds dichter bij het WK. Welkom.

Een nieuwe Echt van Echt. En die zijn wij begonnen met muziek van Donna Lewis en Jorda. I love you always, forever. Het is even na 4 uur geworden. Ik zei het al, we nemen je mee tot 6 uur met in dit programma boordevol leuke muziek. We hebben natuurlijk aandacht voor de Horizon Agenda. En wat er allemaal nog niet meer voorbij kan komen, je gaat het allemaal terug horen in dit programma. Ja, en het WK komt natuurlijk steeds dichterbij.

0: Nederland. Want er zijn stiekem toch best wel wat voetballers uit Japan die deel uitmaken van onze vaderlandse voetbalcompetitie. Dus we zijn gewaarschuwd.
1: Van knooppunt Leenderheide
2: tot over de Budelderbergen.
1: Radio Horizon.
2: Dit is Radio Horizon.

Taylor Swift. Herenboeren de Grote Heide, verbouwd sinds 2019 alweer. Groente, fruit en andere voedselproducten op landgoed de Baronie van Kranendonk. De aangesloten huishoudens zijn samen ook eigenaar van de boerderij en werken aan een duurzaam voedselsysteem met aandacht voor natuur, biodiversiteit en ook een gezonde bodem. En daarom organiseert de Herenboeren de Grote Heide op zaterdag 20 juni... van 11 tot 3 uur een open dag op de boerderij aan Kranendonk 13 in Zoerendonk. En bezoekers kunnen dan kennis maken met de boerderij, de leden en de wijze van de voedselproductie. De toegang is gratis. Tipje van de Herenboeren: trek wel stevige schoenen aan of sterker nog, neem je laarzen mee. Want er zijn natuurlijk ook rondleidingen waar je aan deel kunt nemen. En je weet natuurlijk nooit wat het weer doet. Zo gaat het op de boerderij.

tragedie, deze plaat van Chapel Rowan. Ze heeft een liefdesverdriet waarbij ze zingt over het tegenkomen van herinneringen in de metro. Zoals iemands groene haar of een parfum. Door de Subway. Dit is

dinsdagmiddag. Het oudste plaatje wat je deze middag tegen gaat komen in het programma Echt van Echt hadden wij Reparate en The Del Runs en The Captain of Your Ship. Is dit muziek uit de jaren 90? Zijn dit de Crash Test Dummies?

0: Op zondag 21 juni verzorgen het Gilde Sint Agatha, fanfare en slagwerkgroep Sint Nicasius en popgroep Lanara samen een bijzonder midzomerconcert in Hezen. Op het terrein van het Gilde kan je een gevarieerde middag vol muziek, zang, traditie en de gezelligheid verwachten. De middag wordt geopend door de jeugdleden van Tada en het Pim-orkest van fanfare Sint Nicasius. Daarna kunnen bezoekers genieten van een afwisselend optreden van fanfareconcert en slagwerkgroep en popkoor Lanara. Ook zijn er demonstraties van het traditionele vendelen. De drie verenigingen treden zowel afzonderlijk als gezamenlijk op. Naast muziek en entertainment is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. Het evenement is bedoeld voor jong en oud en biedt een gezellige middag voor het hele gezin. Zondag 21 juni van 1 tot 5 uur op het terrein van het Gilde Sint Agatha aan de Kapelstraat 23 in Hezen. De toegang is gratis. Kinderboerderij De Kleine Meer in Valkenswaard houdt zondag haar jaarlijkse open dag. Tussen 1 en 5 uur zijn bezoekers van harte welkom voor een gezellige leerzame middag voor het hele gezin. Tijdens de open dag is er van alles te beleven. Kinderen kunnen deelnemen aan speurtochten en zich uitleven op een springkussen. Daarnaast wordt er ook nog een barbecue georganiseerd. Het educatiecentrum van de kinderboerderij vertelt bezoekers meer over de dieren en hun verzorging. En er is een imker aanwezig die uitleg geeft over het leven van bijen en hun belangrijke rol in de natuur. Bezoekers kunnen ook kennis maken met oude ambachten. Zo worden schapen geschoren en er is te zien hoe wol daarna met een spinnenwiel wordt verwerkt. De open dag biedt een combinatie van ontspanning, educatie en activiteit voor het hele gezin. Iedereen is van harte welkom om kennis te maken met de dieren en het werk op de kinderboerderij. Zondag van 1 tot 5 uur, kinderboerderij De Kleine Meer aan de Bosstraat 45 in Valkenswaard. Muziekvereniging Poort van Brabant bestaat 70 jaar en viert dat samen met JC Harlekijn in een groot jubileumweekend op het Raboplein in Maarhezen. 3 dagen lang staan muziek, zang, ontmoeting en gezelligheid centraal. Het feestweekend begint op vrijdag met het Harlekijn Zomerfeest. Op zaterdagmiddag zijn de basisschoolkinderen welkom tijdens een speciale kindermiddag. Zaterdagavond staat in het teken van Amazing Concert. Zondag start om 11 uur met een muzikaal preuvement, waarbij bezoekers kunnen genieten van live muziek van verenigingen uit Maarhezen en omgeving. Poort van Brabant biedt het jubileumweekend samen met JC Harlekijn aan als cadeau aan alle inwoners van Maarhezen en omgeving. Het weekend van 19, 20 en 21 juni op het Raboplein in Maarhezen, het Harlekijn Zomerfeest. Kindermiddag, Amazing Concert en een muzikaal preuvement. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. En tot zover dit blokje agendaberichten. Het is allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Ja, het perfecte plaatje op de Nederlandse televisie komt binnenkort weer een nieuw aan, heb ik begrepen. En dan hoor je dit wel eens in voorbij komen. Ariana Grande hoorde je met Focus en hiervoor hadden wij nog de Horizon Agenda. Dit is James Arthur en Say You Won't Let Go.

Ja, en alle berichten die je voorbij hebt horen komen in de Horizon Agenda. Je kunt ze ten alle tijde nalezen op onze website uiteraard. James Arthur hadden we. Dit is de Jamaican Bam Bam.

0: van bij ons en ook de hits die je kent. Daarmee gaan we straks na 5 uur weer vrolijk verder. Tot aan 5 is dit in ieder geval nog Barry White.
1: One ticket, please. Lord, most everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah,

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Even wat ruimte nodig?
6: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
5: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
7: Start je dag met Fortune Coffee.
8: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen.

0: 10 minuten vertraging. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid 20 minuten extra reistijd. Verder valt op de A20 Hoefnoord richting Gouda voor Moordrecht een kleine 10 minuten vertraging ook. De N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn voor Nieuwveen 5 minuten extra reistijd. En tenslotte de N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Voor Hazerswoude-Dorp staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Van echt.

terug bij deel 2 van het programma Echt van Echt voor deze dinsdag. Deze 9e juni hadden wij Take Me Home Tonight, Be My Baby, een soort van subtitle. En we hebben geluisterd naar muziek van Eddie Money. En Money Don't Matter Tonight is dit Prince. Een bijzonder goede middag en van harte welkom.

wij het er eerder over deze middag dat Nederland steeds meer oranje kleurt. Maar het vertrouwen, dat moet nog wel een beetje groeien. Hadden wij Prince en Money Don't Matter Tonight. Het was onsamenhangend. Daar heb ik naar zitten kijken gisteravond, het Nederlands elftal. En de reservespelers die daarna nog een wedstrijd speelden, die hebben het niet veel beter gedaan. Maar fijn. Aanstaande zondag, dan moeten we er wel echt klaar voor zijn. Want dat is nog een behoorlijke pil, denk ik, tegen Japan. Het WK, het komt natuurlijk steeds dichterbij. Dr. Alban, It's My Life. De gemeente Heeselenen die roept de inwoners op om meldingen van wilde zwijnen door te geven. En met deze informatie wil de gemeente beter in beeld krijgen waar de dieren overlast veroorzaken en welke maatregelen er genomen moeten worden om de problemen te beperken. Melden kan via het meldformulier van de gemeente.

0: 13 minuten over 5 hadden wij Dr. Alban. En je hoorde It's My Life. Ja, wilde zwijnen komen al sinds 2008 voor in het Leenderbos. En in de afgelopen jaren is de populatie sterk gegroeid en hebben de dieren zich verspreid over Hezen, Leende en omliggende gemeenten. En vooral in die periodes waarin weinig voedsel beschikbaar is in de natuur, zoeken wilde zwijnen steeds meer naar alternatieven. En daardoor worden ze ook vaker gezien aan de randen van de dorpen in tuinen en soms ook op de openbare weg. Dus heeft u er overlast van, je kan het melden via het meldformulier van de gemeente. Nou, het is alleszins meegevallen. Maar in de avond, vanavond dus, kunnen er nog zware buien overtrekken hier over Zuidoost-Brabant. Houd er even rekening mee.
1: Weather girl. And have we got news for you?
2: You better listen.

de middag en avond nog een goede bui overtrekken hier over Zuidoost-Brabant. Hou er even rekening mee. In ieder geval hadden wij de Weather Girls en It's Raining Men. De politie heeft gisteren in Budel een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk in beslag genomen. In totaal werden 24 dozen aangetroffen. Goed voor naar schatting 300 tot 400 kilo aan illegaal vuurwerk. Het ligt trouwens niet aan u, het lag aan mijn microfoon wat u hoorde op de achtergrond. Ja, de politie benadrukt de ernst van de situatie. Hè? Zwaar vuurwerk kan zorgen voor gevaarlijke situaties en brengt risico's met zich mee voor de veiligheid van omwonenden, maar ook voor hulpverleners.

allemaal, wat is dit een lief plaatje. Daaronder kunnen we het wel scharen. Ze deed mee voor Ierland aan het Eurovisie Songfestival met het liedje All Kinds of Everything. En daarmee boekte zij ook de eerste overwinning in 1974. Ja, Dana hadden we op de radio. Het is 5:30 geworden. Ja, we hadden zin in een lief plaatje. En daar was dit wel een heel goed voorbeeld van. Dit is Amanda Lee.

Het bouwseizoen voor de 67e Brabantse dag is afgelopen zondag officieel van start gegaan op het terrein van korfbalvereniging Eimerik. Daar kwamen wagenbouwers en bezoekers samen voor de traditionele spijkerspelen en de bouwmarkt van de Brabantse dag. Ja, en de grote theaterparade van de 67e Brabantse dag vindt dit jaar plaats op zondag 30 augustus. Het belooft opnieuw een indrukwekkend spektakel te worden, dit keer met het thema Alles uit de kast. Schrijf het alvast op in je agenda. De kaartverkoop van de tribunekaarten is inmiddels alweer gestart en kaarten zijn verder ook verkrijgbaar via www.brabantsedag.nl/tickets.

0: Irene Cara en Flashdance, What a Feeling. Het is 6:10 geworden. De allerhoogste tijd voor alweer de allerlaatste Horizon Agenda voor deze dinsdagmiddag.
1: Horizon Agenda.
2: De eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Op de weilanden bij Huizen Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. IVN Heeseleende organiseert volgende week vrijdag 19 juni een avondfietstocht over de Strabrechtse hei. De tocht voert deelnemers langs de uitgestrekte heidevelden en vennen van dit bijzondere natuurgebied in de omgeving van Hezen. Onder begeleiding van natuurgidsen fietsen deelnemers richting het Beuven, het grootste heideven van Nederland. Ook wordt als tijd toelaat een bezoek gebracht aan het Rondvenneke, de Pingo-ruïne en de Hoenderboom. Onderweg vertellen de gidsen over planten, dieren en het landschap van dit bijzondere natuurgebied. Kans is groot dat er boven het water een van de vele libellensoorten te zien is. Ook het tegenkomen van de heidekikker of een rugstreeppad is mogelijk. De fietstocht is geschikt voor gezinnen met kinderen en duurt ongeveer 2,5 uur. Volgende week vrijdag, 19 juni, vanaf 7:30. Het vertrekpunt is de parkeerplaats Staatsbosbeheer De Rul. Meer informatie over deze fietstocht en andere activiteiten van IVN Heeseleende vind je op de website van IVN Heeseleende. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Peter van Echt.
4: Echt van Echt.

uit Canada afkomstige Nelly Furtado en I'm Like a Bird. En daarvoor hadden wij nog Shakira met The Zoo. Is dit muziek van Wally Tax? Miss Wonderful, het is 10 minuten voor 6 geworden.

0: In het verleden was hij ook lid van de Outsiders, maar ook Tex 3. Aan het begin jaren 70, 1974 in dit geval, was Miss Wonderful uiteindelijk een solo-hit voor deze Wally Tax. En in datzelfde jaar won deze Amsterdamse zanger, want dat was die uiteindelijk ook nog een zilveren harp. En daarmee ontwikkelde Wally Tax zich ook als songwriter voor artiesten als bijvoorbeeld Champagne, maar ook Lee Towers.
1: Nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent. Radio Horizon.
0: Het is bijna 6:00. Zometeen een nieuwe knooppunt Leende Rijden met Frans van Dam. Dank ik u voor het luisteren naar deze Echt van Echt voor deze dinsdag, deze 9 juli. Maak er nog een hele mooie avond van. Straks ook nog Horizon verbreed, hè, tot een uurtje of 9. Morgenmiddag om 2:00 zijn we er met een nieuw tussenuur. Graag tot dan.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via 1 knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast veel dagelijkse files in het zuiden van het land, de meeste oponthoud nu op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Bij Knoop het Leenderheide stond vanmiddag een vrachtwagen in brand. Die is geblust, maar de rechterrijstrook is nog altijd dicht voor berging. Dat kost je een half uur. En op de wegen naar het zuiden, zowel op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch en de A27 van Utrecht naar Breda, heb je meer dan een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Van Dam.
6: Ja, bijna 6:03. Goedenavond, van harte welkom. Dinsdagavond, Kloof in Lenerheide hier op deze 9e juni. Dank aan Peter van Echt. We gaan eraan beginnen, jongens. Van harte welkom. Ja, ik dacht het wel. Het nieuws van Dam.

begint alweer een beetje te kriebelen hoor, jongens. Perfecte combinatie tussen Zuid-Amerika en Afrika, zullen we dan maar zeggen. Shakira en Burna Boy en de officiële FIFA-song van 2026. De 11e begint het. Ik dacht eerst de 12e, maar het is alweer een dag. Een paar dagen, nog twee dagen. Die die draaien. 6:10, Radio Horizon met straks de Queen of Soul. Ja, die mag niet ontbreken vandaag in die show. Maar eerst deze mannen, Bee Gees, You Win Again.

Grootste succes in de jaren 70, 1977, weet u nog wel. Saturday Night Fever. En dit kwam 10 jaar later uit, 1987. Wat een goede plaat blijft dat toch. Bee Gees, Barry Morris en Robin Gibb. Er blijft er maar één over op dit moment, Barry nog. Maar gelukkig hebben we de platen nog. En dat geldt ook voor deze dame. Hier is Aretha Franklin. Oh, yeah.

0: The Romantic, het album van Bruno Mars.
1: Heerlijk hoor.
0: Tja, tja, tja, draaiden we. Oh, dat is leuk dit hoor. Florence and the Machine.

0: uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste dagelijkse files in het zuiden van het land zijn aan het oplossen of al opgelost. Maar op een aantal plekken nog flink wat vertraging. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Lederheide is nog altijd een berging aan de gang van een vrachtwagen die 's middags in brand heeft gestaan. Rechterrijstrook is dicht, kost je 20 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel bijna een half uur vertraging nog. En hetzelfde geldt voor de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden. Voor Werkendam 10 kilometer file rijden. En tenslotte de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Linnen, daar is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

het nieuwe album komt er in juli aan, hè? Rolling Stones. Godjongen, hoe lang zijn die al bezig? Het is bijna niet meer voor te stellen. Begin in de jaren 60. Dit kwam uit 2008. We draaien Almost Hear You Sigh. 7:10 alweer. Schiet er lekker op vandaag, jongens. De dinsdag. Straks hebben we nog, wat doen we nog? Calvin Harris en Jazzy, die goede plaat Satisfy. Heerlijk, lekker zomers, daar zitten we allemaal op te wachten. Maar eerst dit, uit 2000, Ronan Keating nog een keer. Life is a rollercoaster.

hele ontdekkingstocht in de Roxy Music muziek, moet ik zeggen. We hebben toch wel bijzonder veel goede platen gemaakt. 1979, Dance Away. Daarvoor Cool and the Gang en Joanna nog een keertje. Oh yeah, tijd voor de Simple Shazam. Dit is de nieuwe single van Prince, die heet Stone.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17. En Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
3: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
2: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
4: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
2: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is voorbij in het zuiden van het land, maar er staan nog een paar hardnekkige files, onder andere op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij knooppunt Lederheide wordt nog altijd een vrachtwagen geborgen die vanmiddag in brand is gevlogen. De rechterrijstrook is nog dicht en de vertraging een kwartier. Dit gaat zeker tot vanavond 8:30 duren. En dan nog op twee plekken vanuit Utrecht naar het zuiden. De A2 om te beginnen, voor Zaltbommel nog 20 minuten oponthoud. En op de A27 voor Werkendam nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Ruud van der Linden.

Radio Horizon staat

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
2: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
4: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
2: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Ruud van der Linden.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij €400.000 van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
3: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
2: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

breekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
3: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
2: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald, dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon. 'S Middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer. Hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon. 'S Middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als "buitenlanders eruit". Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanval. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits